0: oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center Demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consument en Markt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljarden bezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consument en Markt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Ik weet het, het valt soms niet mee. Zeker als je in de hectiek van de dag moet leven. En je moet nog zo verschrikkelijk veel doen. Voor je baas of voor je gezin. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dan is het bij tijd en wijle om heel verstandig even tegen jezelf te zeggen. Un momento. En dan sta je weer met beide benen op de vloer. En dan zet je vervolgens even het liedje op van Ina. Je gaat dan even uit je dak, even uit je stekker. En dan komt het helemaal weer goed. Daarvoor zat Afro Medusa en Placida. En we begonnen met een liedje uit 1977 van de Bee Gees. Komt uit de gelijknamige film. En het heette Saturday Night Fever.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Nou, we zijn weer eens flink voor je de jukebox ingedoken, dus ga er maar lekker voor zitten. Junior Walker werd geboren op 14 juni 1931 en overleed op 23 november 1995.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Zijn saxofoonstijl werd het anker voor het algemene geluid van de band. De All-Stars die hem begeleiden waren drummer Tony Washington, gitarist Willie Woods en op keyboard Vic Thomas. De groep werd ontdekt door Johnny Bristol en dat was in 1961. De groep had in 1969 een top 5 hit met To Your Love Win. Maar het succes was niet van lange duur, want in 1979 ging Junior Walker solo. Hij was echter zonder de All-Stars zelf niet succesvol. De muziek van Junior Walker en de All-Stars bestreek een tijdspad van 1965 tot 1979. Soul is de sound van de band. En natuurlijk niet te vergeten de sax van Junior. Luister uit onze nostalgische jukebox naar het nummer Roadrunner. Hier zijn ze, Johnny Walker en de All-Stars.
1: Jukebox Classic.

0: uit. Luister je naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Je hebt ze vast meegeteld. Dit waren dan weer drie liedjes achter elkaar. We begonnen met Chic, The Good Times uit de jaren 80. Gevolgd door Juanes, La Comisa Negra. En als laatste die mooie van Agda en de Munnik. Muziek van eigen bodem. Niet of nooit geweest.
1: De muziekfabriek.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice.
2: Oude lullenplaat.
0: Ze heeft als zangeres 3 soloalbums gemaakt, maar is vooral bekend vanwege haar samenwerking.
2: Oude lullenplaat.
0: Waarvan Meatloaf waarschijnlijk de bekendste is. Haar debuutalbum Night Out kwam uit in 1979 en is tevens haar bekendste album. Het bevat onder meer de hitsingle What's the Matter Baby. Het album werd geproduceerd door Ian Hunter en Mark Ronson. Haar andere 2 soloalbums waren getiteld Spirit of St. Louis uit 1981 en Another Breath uit 1983. Haar doorbraak was echt al in 1977 door een duet en mee te zingen met het nummer Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Ook maakte ze naam door haar medewerking aan het album Body and Soul van Joe Jackson. In 1979 had ze een hit met We Belong to the Night, wat is terug te vinden op het album Night Out. En laten we die hit eens voor je opzetten. Luister naar Alan Foley.

0: de website www.rondvandesteen.nl. De enige voorwaarde die eraan vastzit, de plaat moet minstens 10 jaar oud zijn.
1: De Muziekfabriek.
0: Alan Foley was dat en We Belong to the Night.
2: Volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is weer zover. Ik ga er weer snel van door. Dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. Ik zou zeggen, wees een beetje lief voor elkaar. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer gegroet. En adios, wat zei je?
3: Un beso.
0: En luister nog even naar de script, If You Ever Come Back.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbass. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

dat weer tijd zit, lieve luistervrienden. Ja, Margriet Eshuis. Ze groeide op tussen de accordeons en de gitaar. Hè? En ze heeft de muziek van de ouders meegekregen, die beide muzikant waren. En de eigenaar van zelfs een muziekwinkel en een muziekschool. Haar grootste bekendheid kreeg ze wel met Lucifer. House of Sail was een van die grote hits. Maar zelfs Henny Huisman nog altijd een drukplaats. Hé?

0: Saving My Life. Billy Paul in de middel van de grote show. Ze is opgericht in 1978. Een klein orkest kwam voort uit een mislukt cabaretprogramma. Groot orkest en trad in eerste instantie voornamelijk op bij krakersfeesten.
1: Dit is de middel van de roadshow.
0: Kennen we Harry Jekkers nog?

natuurlijk Albert Hammond en daarvoor de Fijne. Achter de keukengordijnen. Harry Jekkers, Klein Orkest. Over de Buur, Koos Werkeloos. Laat mij maar alleen. Volgens mij waren ze ook verantwoordelijk voor O.O. Den Haag. Ja, maar dan was het Harry Klor is daar. Dat even terzijde. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. Middle of the Road Show. Wereldwijd ook via Facebook. En

Ze komen uit Parijs, Frankrijk, Vive la France. Black is Black. En Bolottes hier zo vandaag voor een heerlijk kopje koffie. Ja. En tijdens dat lekkere kopje koffie, dan zakken we even onderuit. Achter een kokje bij.

geloof in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

0: dagen lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.
1: Genieten, vrij buiten, dat was hier. Oh, van de scheid aan de muren, daar gaan we nog een keer. Ach, zo is het leven wel, mensen.
0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Geniet ervan, hè? Zoals het kan. Hè, juist, inderdaad. Lekker toch? Dat was Ramses, natuurlijk de Ramses Jaffie op je radio in de middag.

wat een wereld in is dat geweest. En terug in de middel van het show. Tuurlijk als zoveel muzikale hoogstandjes uit de voltooid verleden tijd. Tot zover. En niet verder. Voor vandaag althans. En morgen, tuurlijk, dan komt de rest.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. 1 man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Patrick heeft de zomerkriebels.
13: Zomerradio.
14: Dit is de lunchbreak.

Het is me geworden natuurlijk, hè, om te luisteren naar de lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk aan het begin van je weekend wel. Dat kan niet meer stuk, want je zit op de goede zender. Je zit op de goede frequentie natuurlijk. En dat was de Pointer Sisters en Automatic. Goed weekend, kan beginnen wat mij betreft natuurlijk. Hè, want ja, het is tenslotte vrijdagmiddag. En dat waren dus de Pointer Sisters. En hier is Robert Palmer. Met zijn Every Kind of People. Dank natuurlijk ook aan onze collega's hiervoor voor de koffie, de tijd en de koekjes en de taartjes die hier blijven staan zijn weer. Ja, die mensen moeten geld verdienen als lijk, als je mij vraagt. Robert Palmer dus, and Every Kind of People.

0: dit is het, dit is het.
1: Ja.
0: Als het zo is, dan moet het zo blijven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Hugh Lewis en de News natuurlijk uit 1984. En dit allemaal met zijn This Is It. Vrijdagmiddag op je radio. Fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. Je hebt ons gevonden. Ik zou zeggen, zet ons vast en laat ons gewoon weg. Niet meer los natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Want hier hoor je de beste muziek, de beste DJ's en alles erop en eraan natuurlijk. Als het ware van de branding van de Noordzee. Hier is Man at Work, Down Under.

0: inderdaad, daar is nu zomer aan het worden natuurlijk. Hè. In Australië, wel, ik heb het allemaal over de mannen van My Network. Daar komen die mannen vandaan en dit allemaal met hun Down Under. Ja, het kan ook niet anders natuurlijk. Hè. Inderdaad, met allemaal die kangeroes en dergelijke meer natuurlijk. Tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Andy Gibb. Met zijn I Just Want To Be Your Everything.

Maar het liep een klein beetje verkeerd, maar het is dan toch nog wel allemaal goed gekomen, zeker inderdaad wel. Iggy Pop en dit al met Candy Candy, ja inderdaad wel. Even een snoepje, als dessert misschien, ja straks, je weet maar nooit natuurlijk hè. We hebben nog een heleboel goede plaatjes voor je klaarstaan hoor, ja inderdaad wel. Hoef je niet om te schakelen of niet weg te lopen, want hier is Esther Phillips. En dit al met haar What the Difference a Day Makes.

0: Esther Phillips en What a Difference a Day Makes. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Als je ja, op iets aan het wachten bent en opeens staan ze voor de deur, dan maakt dat het grote verschil.
1: Dit is de lunchbreak met

0: inderdaad een nummer uit het leven gegrepen, als het ware Circus Custer. En dit allemaal met hun Monica. Ook al zeg ik het zelf, vindt een van de prachtigste nummers dat ze hebben uitgebracht ooit. Goed, van harte welkom natuurlijk in deel 2 van de lunchbreak. En we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes voor je klaarstaan.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog vandaag in onze broodtrommel? Wel eventjes kijken, Kees. Ik zal eventjes in snabbelen. Dan hebben we nog Nicole straks. En dan ook nog de Brotherhood of Man, ABC. Belinda Carlisle, Billy Joel, Maya en Billy Ocean. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Want we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes voor je hier klaarstaan. Hier is Nicole en Don't You Want My Love. Ja, zo direct ook nog natuurlijk de artiest van deze week natuurlijk. Deze mogen we ook.

week was heel de week onze artiest van de week natuurlijk. Hè. Willy Sommers en een apparolletje op ons balkonnetje. Ja, dat kan natuurlijk in het weekend wel. Hè. Als het weer een klein beetje mee zit, dan gaan we dat zeker doen. Een apparolletje op ons balkonnetje. Hier is Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie.

toen het Songfestival nog een Songfestival was natuurlijk. Hè. Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie hier op jouw vrijdag. En als het je verjaardag is wel, dan gaan we eventjes een lichtje aansteken voor jou natuurlijk. Met Belinda Carlisle en Leave a Light On.

0: Jasper, waar ben je zeer moeilijk op je stoel kan blijven stilzitten natuurlijk, hè? Ja. Ik heb het over Belinda Carlisle al in het allemaal met haar lieve Lie Down For Me. Tot de vrijdagmiddagshow, de lunchbreakshow tussen 12 en 1. Die zit er weer helemaal op wat mij betreft. Graag tot zondag. Zondag ben ik er weer hier met een nieuwe aflevering natuurlijk van de lunchbreak. En volgende week helemaal weer tot en met vrijdag natuurlijk. Bedankt om te luisteren. Veel luisterlot. Maak er een mooi weekend van. En tot de volgende.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag wel eens Mea geworden. En All About The Money. Tot de volgende. Tot volgende week. Ja, daar.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Wil mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: We zijn vrijdag vandaag. Goedemiddag. Vandaag 18 september. Deepish Mode. En I Just Can't Get Enough.
1: iTunes Radio.
2: Yo, every day, iTunes Radio is highly recommended.

het is duidelijk. Van Taylor Swift. Straks gaan we klassieker, hè? Maar eerst nog een beetje, ja, zomertintelen. Het is nog zomer tot en met eind oktober. Ja. Daarom deze Enrique Iglesias.

0: want origineel uit 1963 eigenlijk. De doo-wop groep Randy and the Rainbows maakte dit nummer. Denise. Het is eigenlijk een cover. Uit de 78 van Blondie. Denise, Denise. We zijn vandaag 18 september. Hou het schoondag. Maar ook dag van de Noordzee. En wel kijk, daarom deze. Van Joe Valli. Aan het Noordzeestrand.
1: Ik

alle sterrenkijkers in Nederland en Vlaanderen. Coldplay. En A Sky Full of Stars. Drie minuten voor 1:30 hier bij iTunes. Ik heb er nog een mooie tot aan de parelplaats. En die komt uit Vlaanderen eigenlijk. Uit Oost-Duinkerke, West-Vlaanderen. Piet Godard is de naam. Artiestennaam Ozark Henry. En op deze dag van de Noordzee komt deze wel van pas. A Night Sea Journey. Goedemiddag.

plaat van deze week. Tot en met zondag hier bij iTunes. We zijn ook jarigen vandaag op deze 18 september. Dizzy Rascal. Hij wordt er 42. En niet meer onder ons Hans Vermeulen. Die zou er vandaag 79 geworden zijn. Hij overleed in november 2017 aan een hartstilstand. Kent u dit nog? Oh, dat is mooi.

heet eigenlijk Le Bonheur. Werd gemaakt door de legendarische zangeres Dalida. Hier uit 1970 een bijkantje van Hans Vermeulen. Is een ode aan de vernoemde Griekse componist Mikis Theodorakis. Was mooi, hè? Niet zo goed nieuws gisteren over deze meneer. René Vroeger. Ondertussen 65, maar sukkelt met de gezondheid. Straks er meer over, is deze. Ah.

gisteren niet zo goed nieuws over René Vroker. Ondertussen 65 is gediagnosticeerd met myositis. Dat is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. De afgelopen 2 jaar heb ik steeds geprobeerd door te gaan, zegt René Vroker. Maar vaak tegen beter weten in. En daar betaalt hij nu de prijs van. Wij wensen hem alvast veel beterschap. En een goede herstel natuurlijk.

0: videoclip was meer een uitstaande raam van een beenhouwerij. Dan over het menselijk lichaam. Een van de betere Millennium nummers. Het was toen de jaren 2000. Robbie Williams. En Rock DJ. Hola, 8 voor 2. We naderen het einde.
1: Ja.
0: Het einde. Alleen wel, je weet wel wat ik bedoel natuurlijk, hè. Het einde van 1 tussen 2.

0: denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Straks om 3 uur de top 40, allemaal weer op een rij. En hier is het The Only Way Is Up. Fijne vrijdag hier bij Arjen, fijn weekend.

0: het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: Now.
5: iTurn
4: now.
5: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met de agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen. Onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: Now. iTurn Radio. Net top 40.
5: Get ready.
3: iTurn Radio.
6: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
7: We zijn er weer.
8: Lekker.
9: Yes, we mogen weer.
8: Hebben zin in de zomer.
10: Ja, gezellig.
11: Hallo. Per dag.
12: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
13: Knallen
12: uit je speakers.
8: De beste.
14: Altijd op de beste.
8: Oh, wat doet dit nou?
15: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
8: Hallo.
16: Attentie alsjeblieft, let op.
17: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
18: En dit is de Netto 40 nieuwe Alarmdisc.

0: We zetten alles op code groen. In tegenstelling tot de band, code rood. De net of 40 alarm is van deze week. En vooral bang blijven hoef je niet te zijn hoor. Voor de 3 uur durende marathon die net op 40 heet. Onder een special van Arnold Overhaard waarvoor wekelijks woord van dank. Jaargang 14, week 38. Van 18 en 9 de 13e officiële reguliere zomerse editie 2026. Aflevering 685. Mijn naam is Corné Wolfs. Statistisch gezien en gesproken 9 producties afkomstig uit Nederland. 7 uit België en de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 8 uit Europa, 2 uit Duitsland en Frankrijk. En 1 uit Canada en Noorwegen. 10 Nederlands/Vlaamstalige opnamen. 15 extra alarm discs. 4 speciale alarmingen. 4 stipnoteringen. 5 superstips, waaronder de klappen van de week. 9 zakkers, 4 zitdolijvers. 23 stijgers, 4 verse en verdwenen platen. En 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Waar we zo meteen een aanvang mee gaan nemen. Eerst
1: verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 40 van 22 min 18. 12 weken voor de oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Noah Kahn, American Cars. 37 blijven staan. 4 weken voor de Nederlandse Caro. Oftewel Caro Emerald en Call the Shots. 33 min 10 van 23. 13 weken voor Harry Styles uit de Verenigde Staten van Amerika. En Dance No More. En op 29 van 21. 8 weken de lijst. Min 8 uit België. Aaron Blommaar. En uit Nederland Zoe Levi. En Tranen van Goud. Maar er komen straks 4 versen voor in de plaats.
2: De top 40 van vorige week.
0: Toen in de lijst op 3 van 1, min 2 in de 9e week. 2 weken de lijst gedopt, oude alarmdisc uit de Verenigde Staten van Amerika. Michael Jackson en Billie Jean. 2 plus 1 van 3 in de 10e week uit België. Oude alarmdisc, Meteor en Nooduitgang. En nummer 1 van 2 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul van het geweldige album The Romantic. De eerste versnotering hebben we gelijk helemaal onderaan de lijst uit Nederland. Rauwkost en over en klaar.
3: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: het over en klaar.
1: Ik wou het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje, maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen, boom!

AFC en Boston. En op 38 de tweede vestnotering uit Europa. Martin Garrix en U2 en Fireflies brengt ons bij invaller nummer 3 op 34 vlakken voor het popjournaal uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding, een superstip voor The Rolling Stones en Divine Emotions. Zullen we zeggen interventions?

0: project komt uit Frankrijk met een superstip van 31 de derde week. Our Alarm Disc, Hugo, L-Tronatain, Owl Angel en Mervyn 2. Die staan dan op 25 min 8 van 17 in de negende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Todd en Earrings. Straks op 21 een superstip. Plus 7 van 28 in de vierde week uit Nederland. Noah's Lane en Takes a Million. Eerst ook nog een andere superstip van 27 naar 22. 5 plaatsen omhoog de zesde week uit Duitsland. Helene Fischer en Heutenacht. En dit is nu 23 van 26. 7 weken vanuit België afkomstig. Niels de Stadsbader. Dit is Vuur en Vlam.
1: Een hele zomer lang. Lekker in de zon. Nummer 23. Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet

0: 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De Netto 40, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan onder een spitsje van Arnold Overhaard van voor. Wekelijks hoort van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is jaargang 14, week 38. De 13e officiële reguliere zomerse editie. De dag is twee keer de maand. 18 september 2024, editie 685. En op nummer 30 van 32 in de vierde week plus 2 uit België. Berre, yesterday, today, tomorrow. 29 van 35 plus 6. De drie weken voor uit het Verenigd Koninkrijk. Afkomstig Sienna Spyro, Great Expectation. Stipnotering. Evenals een superstip op 28, de vierde en hoogste verse uit België. De alarmdisc van afgelopen week. Laura Tessero, Plastic Paradise. 27 plus 3 van 30 in de vijfde week. Uit de Nederland Roxy Dekker Superstar. 26 min 4 van 22. 12 weken voor de Nederlandse groepen Sportivo en Talkshow. 25 van 17 min 8 in de negende week. Uit de Verenigde Staten van Amerika Malcolm Todd en Earrings. 24 van 31 plus 7 in de derde week. Oude Alarm Disc met stip. Superstip zelfs uit Frankrijk. Hugo Altrunner 2 en Anuel Angel Moving to the Sun. 23 plus 3 van 26 in de zevende week. Uit de België Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam. 22 plus 5. Stipnotering van 27 in de zesde week. Duitsland Helene Fischer uit de nacht. En 21 van 28. Ook een stipnotering. Een superstip zelfs. 4 weken voor de Nederlandse Lois Lane. En Takes a Million.

gaat goed hoor. Misschien wel volgende week de bovenste beste. Het gaat in ieder geval wel aardig die kant op. Vorige week op 7 namelijk. En nu 3 plaatsen hoger op 4, 7 weken. Voor de Duitse Topic en Becky G. All Alarm Discorder ze met Sorry Papi. En op 5 daarvoor blijven staan uit de 12e week. 2 weken de lijst gedopt uit het Verenigd Koninkrijk. All Alarm Disc, Olivia Dune en Baby Steps. Ik ben benieuwd of we een nieuwe nummer 1 hebben. In ieder geval, de nummer 3 is dezelfde als vorige week. Die stond ooit 2 weken bovenaan de hitparade. All Alarm Disc, Michael Jackson. 10 weken voor Billie Jean.

0: Net zo drie als vorige week. 10 weken voor Michael Jackson, All Our Disc, Billie Jean uit de Verenigde Staten van Amerika. En ook de nummer 2 is gelijk. 11 weken uit België afkomstig. All Our Disc, Meteor en Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Bovenste 10 behoort bij de 13e officiële reguliere zomerse editie. 18 september 2026, editie 685, jaargang 14, week 38 onder auspiciën voor Arnold Overhaard voor voorwekelijkse woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs op 10 van 12 plus 2 in de zesde week uit Frankrijk. Alarmdisc Jim Soleil. 4 vorige week, 9 deze week, min 5 in de 13e week uit Europa. Tyler featuring Zara Lasson, She Did It Again. 8 van 10 plus 2 in de 7e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Alex Warren, Passenger. 7 plus 1 van 8 in de 9e week uit België. Alarmdisc Matthias Mesmans en Eppa Vloed. 6 van 9 plus 3 in de 8e week uit België. Alarmdisc Last Frequencies en Live It All. 5 blijven staan in week 12 uit het Verenigd Koninkrijk. 2 weken ermee geweest. Alarmdisc Olivia Dean, Baby Steps. 4 van 7 plus 3 in de 7e week uit Duitsland. Alarmdisc Topic and Back. G en Sorry Papi. En dit is het super trio voor deze week. Met op 3 gelijkgebleven de 10e week. 2 weken ermee geweest uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude alarmdisc voor Michael Jackson en Billie Jean. 2 blijft 2 in de 11e week uit België. Oude alarmdisc, Meteor, Nooduitgang. En ook nummer 1 is nu dezelfde. 2 weken voor Bruno Mars. 10 weken de lijst. En die komt uit de Verenigde Staten van Amerika. Dat wilde ik inderdaad zeggen. Oh my soul. Maakt een eind bijna aan deze editie van de net op 14.

0: keuzemogelijkheid. En dit is de populairste van deze week. Opnieuw, nu 2 weken bovenaan de hitparade. 10 weken de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Op nummer 1 verleven. Met een woord van dank aan Arnold Overhaard. Prettige werk, dan wel vakantieweek of anderszins. Mijn naam is Cornel Wals. En ik zeg tot de volgende.
1: Tot de volgende.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Ron Lockable, the best music in town.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
0: The best music in town.

0: Watch. Love the Line, die je dan weer hoorde hier op Uit de Radio. Weliswaar het jaar, het grensje 88-89. Van het album House of Lords. De best music in town met heel veel grote heden van mooie top-hits die je hier hoort. Little Steven met 87. Bitter Fruit.
1: Alleen de beste classics met Ron Lokkerbol.

ik heb een microfoon voor je. Dus zeker natuurlijk lekker blijven luisteren. Blijven we wel heel goed gepast. Plan. Door met de formatie Change. Let's go together. Nou zijn er wel heel veel versies namelijk hiervan. Maar ik ga er altijd nog steeds voor het original.

0: Dag, join the party.
1: This is the Ego Tripper.